moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt, die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van $2000 miljard. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. Temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van $2000 miljard. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. Temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van $2000 miljard. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. Temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Dit is zeker de populaire rommelmarkt die jarenlang op het Gouden Kruispunt heeft gestaan, verhuisde vanaf 1 juni naar de Citadel van Diest. Tot eind oktober kan je elke maandag terecht van 11 uur 's ochtends tot 15 uur in de namiddag. Begin vorig jaar moest de rommelmarkt na meer dan 20 jaar verhuizen van het Gouden Kruispunt. De eigenaars van de winkels laten de markt niet meer toe omdat ze de parking zelf nodig hebben. Even lijkt de parking van de Brabanthal een oplossing, maar ook daar snel geen plaats meer. Nu verhuist de rommelmarkt dus naar de Citadel van Diest. In het verleden lokte de markt met ongeveer 200 standhouders veel volk. En daar hoopt de organisatie nu opnieuw op. Wie in Hasselt in een rolstoel of een beperking op café of op restaurant wil gaan, botst nog vaak op drempels, letterlijk. Uit een nieuwe screening van de stad Hasselt blijkt namelijk dat amper 2 van de 68 onderzochte horecazaken volledig toegankelijk zijn. Toch ziet de stad Hasselt het project als een belangrijke stap richting toegankelijker uitgaansleven. De resultaten tonen dat Hasselt nog een stevige weg af te leggen heeft. Slechts 2 zaken, het Theatercafé en het Ursulinehof, behaalden een gouden toegankelijkheidsmedaille. 9 zaken kregen zilver en 35 zaken stranden op brons.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar het wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. Highland-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom.
5: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
4: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Radio

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
4: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen in vliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
3: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
5: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
3: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Wij sparen hier geen enkele wereldhit. Sparen heeft geen enkele zin meer. Heb je al eens gevraagd wat je nog krijgt voor je centen op je spaarboekje? Oh, nee. Dan doen we het liever allemaal op Elvin Stardust, de Kookachoo.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.

liedje voor alle mensen die bovenop de Citadel wonen. Hè. Oh, maar dat zijn er veel. Hè. En die zeggen, ja, daar beneden, dat is niet goed. Hè. Dat is, oh, maar dat is maar downtown. Hè. Soul Sister. En van Soul Sister naar de Beatles, het is een kleine stap. Oh,

Beatles, All My Loving I Will Give To You. En dit is John Paul Young, die is zich nog aan het aankleden. Maar op zijn intro kunnen we dus wel al iets vertellen. Hè? Vanavond van 20 tot 23 uur organiseert Ferm Zichem in de Hemmekes open deur. Je maakt er kennis met het programma van het komende seizoen. Gratis toegang. Vrijdagavond 20 uur wordt in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm Juice Speedboat gedraaid. De tiener Fransje Hermans kan door een bizar ongeluk niet meer verstaanbaar praten en alleen zijn rechterarm bewegen. De roekeloze Juice Speedboat sluit vriendschap met hem. Tickets zijn te bestellen online of via Den Amer. En zaterdag kan je meedoen aan de Singson Run. Lopen, hè? Van 5 of 10 kilometer met start op het Sint-Jansplein in Averbode. De deelnemers aan de 10 kilometer beginnen eraan om 14 uur. Die van de 5 kilometer om 3:15. En dan is er ook nog voor de kleinsten om 4 uur een kids run van 400 meter of een kilometer. Hoe zit dat daar met die John Paul Young? Heeft hij zijn vest al aan? Ja, is het in orde? Kan hem? Jongen, ik moet hier nogal wachten op die artiesten, zeg. Wat is met dat? John Paul Young, Standing in the Rain.

Eddie Cochran in het Festival der Vloemingen. Come on, everybody. En alle anderen ook. Want ik weet dat, hè. Er zijn altijd dwarskoppen, hè. Ik weet het goed genoeg, want ik ben er zelf ook een, hè. De Bellstars op Radio Demerstad. Aiko, Aiko, Aiko, Aiko.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

De moeder van Mia, kent u haar, hè? Mama Mia en ABBA. In aantocht is een ouwe van de George Baker Selection over een zeer speciale heilige die enkel ageerde tijdens de nacht. Kende die? Santa Lucia by Night. Ja, maar bij die heiligen heb je hele speciale mannen, hè? Bij ons in de kerk staat er een met een varkentje en die laat zo zijn bloot been zien. Wat zijn dat allemaal voor rare dingen? En dan zouden de mensen spreken over Marco Borsato, zeg.

0: Down in the Silver Mine. Qua principe komt het ongeveer op hetzelfde neer als de koolmijnen. En het is iets interessanter, denk ik. Diesel.
1: Nee, ze vertrokken zelf.
2: Dit is een lied voor de mensen die 's morgens zo tegen hun goesting op moeten staan. Dit is een lied voor de

0: goed opgelet. Kom naar de Vijf op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kindervijf, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.pat.be.

Jij bent zo ijdel, Carly Simon. En dat is niet mooi uiteraard, maar vermoedelijk zijn er nog mannen zoals ik die 's morgens voor de spiegel staan en haren beginnen te kammen die er niet meer zijn. Dat is een signaal, hè? Dan word je ijdel, hè?

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
4: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
3: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
5: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
3: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
6: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
3: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maximaal tot 26 graden.

Liefde die wat wisselvallig is, die moet gecheckt worden. Kim Wilde, goedemorgen. Zo moet ik even checken of ik hier al ben eigenlijk. Goedemorgen. Ik zit voor je.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
8: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
9: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
8: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

3 degrees, dat is niet warm. Het wordt vandaag nog iets warmer, hoor. Nog geen zomer, dat is voor op het einde van de week, hè. The Runner. En dit is een liedje voor de mensen die met Canaries zitten. Want ja, die komen van de Canarische eilanden, hè. Dat zijn vreemde vogels.

Claire en vreemde vogels. Mensen die daarvoor zijn, die moeten gaan winkelen in de Lidl of de Aldi. Want daar gaat u kunnen uitleven. Uit donderdag om 20 uur wordt in de UGC Cinemas in Aarschot de zebrafilm Palestine 36 gedraaid. In 1936 versterkt het Britse Rijk zijn greep op Palestina, waarbij censuur en repressie toenemen. Zondag tussen 9 en half 12 komt de postzegelkring Germinal Beringen opnieuw samen in de parochiezaal van Korspel, Beverlo. Vrije toegang for everybody. En van zaterdag tot en met maandag, telkens van 12 tot 7, wordt op het domein Bek Af in Aarschot voor kinderen tot 13 jaar het Springkastelenfestival georganiseerd. Ook daar gratis toegang voor de begeleiders. Dus voor u een boy gaat je wel moeten betalen, hè Elvis? Ah ja, Elvis Presley, my boy.

Johnny Rivers en The Sea Cruise. Je kunt dat eventueel, ja, ja, dat is waar. Je kunt dat eventueel ook op de Demer. Maar dat is niet echt, hè. Dat is maar tweedehands, hè. Ja.

Ja, jongens, als je dat allemaal moet geloven wat in de gazet staat, de dag van vandaag. Hé, hey, maar dan zijn we ver van huizen. En hebben we vannacht gekeken naar de asteroïde die rakelings gepasseerd is? Of zijn we gewoon in je bed gekropen? Dat is het verstandigste, ja. Britney Spears.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Wind en las die zonne in dein head. En ik moet het zeggen zoals het is. Wij hebben zeer bereidwillige luisteraars, want direct was hier iemand met een soldeerbout. Hè. Want nou, dit is goed, we gaan het zelf wel lassen.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Je moet hem kennen. Soms is hij heel vriendelijk.
0: Ja, maar het gebeurt niet dikwijls.

0: flexen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.

0: Alexandrie, Alex, Sandra. Welke Sandra is dat? Is dat die van Rozen voor Sandra? Ja, ik hoor het. Je bent al helemaal wakker.
1: It's Rudy waking you up.
2: Toch wel eigenlijk een beetje vroeger moet opstaan, zijn meneer Van Vlammen.
0: Het magische jaar is in dit geval 1966. Het is de Loving Spoonful op Demerstad. Summer in the City.

Gers Pardoel en Louise. Ja. Ik zal ook morgen voor u zorgen als ik niet mijn geduld verlies. Want dat is een moeilijk geval, hè. Morgenochtend vanaf 7 uur het Festival der Vloemingen. Het bruto sociaal product stuur ik je nog van de Gaia Stortsvloeg. Tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
4: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgeving van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
3: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma, dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over, maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn, waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
5: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
3: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, het blijft droog bij 23 graden, vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Donna Summer was dat. The Dancing Queen of the 70s. Hè? Ja, zo werd ze wel genoemd. En ondertussen is het ook een dance classic geworden, deze Hot Stuff. Het kwam uit in 1979. Maar ja, dat is voor iedereen op de werkvloer zo, hè, Donna? Classics at work, tips, tricks, famous stuff. Goedemorgen, ondernemers. Het zijn mensen die elke dag risico's nemen, andere mensen willen helpen, werk geven, inkomen voorzien. En het moet niet altijd een koffiebar of een ijssalon zijn, hè. Neem nu bijvoorbeeld een meisje uit Vilvoorde in Vlaams-Brabant. Die heeft het risico genomen om een gezelschapsspelcafé te openen. Ja, kunnen we daar straks eens over praten? Op de werkvloer, in de koffiecorner bijvoorbeeld, of als een nieuw verhaal op de werkvloer. Want daar zitten we hier toch voor tot 11 uur. Fantastisch. Is iedereen om?

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Radio Demerstad en de Pretenders uit de 80's. Voor zij die gisteren een snipperdagje genomen hebben, we zijn gisteren in Vlaanderen aan de Week van de Korte Keten begonnen. Met alle focus op de lokale boeren en op de streekproducten. Je kan dus in heel Vlaanderen tot aanstaande zondag alles gaan proeven en ontdekken. En natuurlijk ook digitaal, hè. www.deweekvandekorteketen.be.
1: De werkvloer.
0: Sylvain van de Weijer, dat is een standbeeld van de gewezen liberaal politicus uit Leuven, die ook een van de oprichters was van de Belgische staat. Ja, dat standbeeld, dat begint ondertussen een doorn in het oog te worden van de politiek in Leuven. We gaan daar straks eens over praten in onze koffiecorner.
2: Classics at work. Dirk Smeets.

0: De film Cocktail. Dat was een film die je kon gaan bekijken in de Belgische bioscopen in het jaar 1989. Ik denk zelfs met Tom Cruise. Ja, nee, ik weet het niet. Ik ben niet helemaal zeker, maar van de soundtrack wel. Kokomo van de Beach Boys kwam helemaal op het einde van de film. Ja, dat doet je verlangen, hè, naar die zomerse dagen. Maar wees gerust, ik hoor naar het radionieuws en ik kijk naar de weerkaarten. De zomerse dagen komen eraan, hoor. Het weekend wordt al 24 graden.
1: De werkvloer.
0: Geert en Sophie hebben het eerste verlengd weekend vlot doorstaan. Nog geen 2 weken geleden openden ze de Sint-Jorishoeve in Alken terug als een horecazaak. Brasserie Het Huis Zonder Naam heet het nu. In de historische Sint-Jorishoeve in Alken, ja, dat is een beschermd gebouw, dateert uit 1844. Bezoekers die kunnen daar nu gaan genieten van gevarieerde gerechten, van wijnen en huisgemaakt ijs, ook op het terras. Geert en Sophie, heel veel succes met Het Huis Zonder Naam.
1: De werkvloer.
0: In Vilvoorde opende Galia een bordspelcafé. On Board is gelegen in het open startershuis in het centrum van Vilvoorde in Vlaams-Brabant. Galia wil mensen weer samenbrengen met een gezelschapsspel en dat in haar café, want daar zijn er nogal wat. En dat sociaal toegankelijke karakter met die bordspellen daarbij, dat moet het allemaal laagdrempelig maken. Want daar in het café, daar kunnen mensen voor €5 alle spellen komen ontdekken en via een jaar lidkaart onbeperkt komen spelen. Verhalen op de werkvloer. Je hoort ze hier elke dag rond 9:30.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care

0: Misschien ken jij Chris wel iets beter van The Lady in Red. Oh ja, dat mooie liedje uit de zomer van 1986. Ja, klopt hoor, want het kwam uit op 30 juni 1986. Maar veel eerder had hij al een hitje met High on Emotion. Chris de Burgh was dat.
1: Classics at work.
0: We zijn op weg naar een zonnig Pinksterweekend. Zaterdag om 8 uur 's avonds presenteert de Koninklijke Harmonie Sint-Jan Bergmans in de Ketel in Kaggevinnen bij Diest haar lenteconcert. Voorafgaand is er een gastoptreden van de Harmonie Sint-Laurentius uit Zammel bij Kortesem. De toegang tot de beide concerten is gratis. Zaterdagavond om 8 uur beginnen ze eraan. En volgend weekend, Pinksterweekend, feestweekend in Averbode. Karel Bertelen, de VRT sportjournalist, komt er vrijdagavond de Sinkse quiz presenteren. Zondagnamiddag is er de Sinkse koers en maandagnamiddag een Sinkse rommelmarkt. Een heel weekend lang dus de Sinkse feesten in Averbode. Zometeen nog muziek uit het Eurovisie Songfestival 1971. Maar laten we eerst maar eens luisteren naar dit verhaal van Rosie. Joe in Armour Trading is dit.

Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84. Of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

What a difference a day make. Ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag die de politiek in Leuven zich op dit moment stelt over Sylvain van de Weijer. Dat is een gewezen liberaal politicus uit de stad Leuven, ook een van de oprichters van de Belgische staat. En het standbeeld van Sylvain is ondertussen een doorn in het oog geworden. Het standbeeld kan verplaatst worden, kan gesmolten worden tot een nieuw kunstwerk. Maar wat gaan we ermee doen? Het gemeentebestuur koopt zich nog wat tijd, tot 1 oktober, om erover na te denken. Want het standbeeld lag even gedemonteerd in het stadspark, kreeg daarna een plekje op de Capucijnenvoer, maar wordt nu al 15 jaar opgeslagen in een stadsmagazijn waar het eigenlijk stof staat te pakken. En dus voor 1 oktober gaat er nu een antwoord zijn. Wat gaan we doen met het standbeeld van Sylvain van de Weijer? Meer nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant? Dat vertelt Chris zometeen na Echo en de Bunnymen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Heb je last van een wesp of horenaarsnest? Dan moet je vanaf 1 juni in dienst een professionele verdelger contacteren. Voor de verwijdering van wespen en horenaarsnesten kan je niet langer terecht bij de brandweer van dienst. Het is ook belangrijk een betrouwbare verdelger te kiezen. De werken aan de parking van de sporthal aan de sportlaan in Haarle zijn in uitvoering. Intussen is de bestaande verharding volledig opgebroken en zijn ook de nodige aanpassingswerken aan de nutsleidingen succesvol afgerond. De aannemer is gestart met de werfinrichting en plaatste al de eerste boordstenen. De komende 2 weken wordt er verder aan gewerkt zodat de contouren van de parking en de rijweg duidelijk vorm krijgen. In de volgende fase worden de bestaande goten opgebroken en vervangen door nieuwe vlakke kantstroken. Aansluitend wordt de onderlaag van de rijweg in asfalt aangelegd en worden de parkeervakken verder ingericht. Verloop van de werken kan je verder volgen via halen.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen die de politie in beslag had genomen bij een bende. Goed voor een straatwaarde van minstens 300.000 euro. Alleen, de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Ze lieten ze daarom in de loods van de bende staan, verzegelden het gebouw en vervingen het slot. Maar enkele dagen later was alles weg. De daders en het lachgas worden opgespoord. Het parket onderzoekt de zaak. De prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
5: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden, maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen. Dus ik verwacht toch wel een prijsstijging de komende weken en maanden.
4: Daarnaast zullen heel wat luchtvaartmaatschappijen wellicht vluchten schrappen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran over een mogelijk einde aan de oorlog. Trump zegt dat hij van bondgenoten in het Midden-Oosten hoort dat er bijna een akkoord is. Dat zou voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. Gisteravond stelde Trump een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit, omdat hij een akkoord verwacht. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, vanaf donderdag droger en warmer, vanaf vrijdag volop zon.

We zijn op weg naar een zomerspinksterweekend. Daar krijgen we elk moment meer en meer bevestiging van, hè. Gonga was dat en Gloria Estefan. Welkom terug op de werkvloer dinsdag voormiddag. Dit zijn de arbeidsvitamine. Kom binnen en zet u. Classics at work, tips, weeks. Ja, ik vind het heel bijzonder van Gallia. Het moet niet altijd een horecazaak zijn, hè, die je moet open doen, of een frituur of een ijssalon. Gallia neemt het risico als een jonge onderneemster en ze opent in Vilvoorde een gezelschapsspellencafé. Verhalen op de werkvloer, elke dag rond 9:30 hier bij Radio Demerstad. Elke dag, door weer en wind. Door de

0: zoek naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Het is een liedje dat hij uitbracht in die mooie zomer van 1976. Julio Iglesias bij Radio Demerstad. Het is eigenlijk een afgeleid van een traditioneel Spaans liedje, Romance de Amor, waarvan eigenlijk bijna niemand weet wie het ooit heeft geschreven. Zo oud is het. Maar ja, mogelijk ontstond de melodie al in de 19e eeuw, heb ik begrepen. En waarschijnlijk nog veel vroeger. Kijk, als we het dan hebben over classics, dit is...

Muziek van Jacques Dutronc uit de 60s. En zo is het bijna 10:30 geworden bij Radio Demerstad. Vorig weekend vierde het gasthuis in Aarschot zijn 30-jarig bestaan. Wel, morgenavond ontvangen ze daar Dom Glynn en his Sunday Best. Morgenavond om 7:30 beginnen ze muziek te maken. De toegang is volledig gratis. Muziek maken met Jo met de banjo en Mien met de mandolin. En Jacques Jersey in het midden van de nacht.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: het zijn aangename, het zijn fijne. Het zijn weer topmomenten uit de jaren 80 en ze komen naar boven. Dat is meer dan duidelijk. Shout to the top en de Style Council.
1: Classics at work.
0: We hebben er al veel over gesproken, maar we zijn te weten gekomen. Volgende vrijdag om 13:30. Dan opent de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode voor de komende Sinkse feesten. Eerst een kaartje leggen, een quizje spelen vrijdagavond, koersen op zondag en maandag rommelen. Een heel weekend feest op het Sint-Jansplein in Averbode. En het begint vrijdag om 13:30. Ook een heel bijzonder weekend staat eraan te komen voor de cursisten van Leentje. Want zaterdag en zondag van 14:00 tot 18:00, dan gaan ze hun kunstwerk tentoonstellen in het Huis van de Mens in Diest. De toegang is volledig gratis. Ja, het is alom gekend, hè? Het onderwijs doet open deurdag in de maand mei. Ook volgende week dinsdag is dat zo. Dan tonen de leerlingen van het 5e en het 6e jaar zorg en van het 7e jaar kinderbegeleider van het gemeenschapsonderwijs De Prins in Diest. Volgende week dinsdag houden zij open deurdag. Zij tonen dan hun kunnen en kennis op het Weerstandsplein. Want dat gaan ze dan volledig omtoveren tot een plek voor rust en ontspanning. De leerlingen die organiseren er volgende week dinsdag alles om mama's en baby's in de juiste mood te brengen. Een gratis bubbelspeeldag. En dat is hetgeen wat ze geleerd hebben in de opleidingen en waar ze nu bijna klaar voor zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Het verhaal op de werkvloer. Dit is Natalia en Riding Bar.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarle en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarle.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

1965. Ja, het had zo gekunnen, hè. Cliff Richards op weg naar 11 uur op deze dinsdag voormiddag. We hoorden vertellen, ja, het onderwijs houdt open deuren in de maand mei, dat is gekend. Zaterdag en zondag stellen de cursisten van Leentje hun kunstwerken tentoon in het Huis van de Mens in Diest. En volgende week dinsdag doen de leerlingen dat van het gemeenschapsonderwijs De Prins in Diest. Dan dinsdag tonen zij hun kunnen en kennis. De week van de korte keten zijn we gisteren aan begonnen met focus op de lokale boeren en de streekproducten. In heel Vlaanderen kan je deze week dingen gaan proeven en ontdekken, ook digitaal, op www.deweekvandekorteketen.be. En vandaag was er dat verhaal op de werkvloer van Galia. Zij neemt het risico als jonge onderneemster en ze opent een bordspelcafé. On Board heet het. En het is gelegen in het Open Startershuis in het centrum van Vilvoorde in Vlaams-Brabant. Morgen nieuwe verhalen op de werkvloer en uiteraard ook weer klassiek om van te genieten. Ja, ook met een aperitief.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant en Europa investeren net geen 750.000 euro in een nieuw online loket. Op dit moment kunnen ouders uit 15 gezinnen in de regio Vlaams-Brabant zich al informeren over het aanbod via de website kinderopvanginmijnbuurt.be. Dat platform krijgt een update, het wordt gebruiksvriendelijker. Ouders die recht hebben op een voordeeltarief worden automatisch op de hoogte gebracht. En je zal je voortaan ook moeten aanmelden met It's Me. Op die manier kunnen mensen niet met meerdere e-mailadressen tegelijk aanmelden om meer kans te maken op een plaats. Nu gebeurt dat wel eens. Tegen september is het ook mogelijk om buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar te vinden. Tot nu toe vond je via de website alleen kinderopvang voor baby's en peuters. Ook 5 nieuwe gemeenten stapten in dat project, al dus de provincie Vlaams-Brabant. De stad Hasselt lanceert voor het 3e jaar op rij een oproep aan inwoners met grote of bijzondere bomen in hun tuin. Via het project Waardevolle Bomen kunnen eigenaars onder voorwaarden rekenen op financiële steun voor een boomcontrole en eventuele verzorging. Volgens de stad Hasselt groeit het project jaar na jaar. De voorbije 2 edities werden samen bijna 200 bomen onderzocht. Veel mensen hebben waardevolle bomen in hun tuin, maar weten niet altijd hoe ze die correct moeten onderhouden, zegt schepen van Groene Stad Tine Jans. De controles moeten helpen om bomen langer gezond en veilig te houden, aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs voor benzine 95 komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een record aantal Vlamingen vermijdt extra belastingen via een zogenaamde doorgeefschenking. Dat gebeurde vorig jaar via ruim 1200 akten. Goed voor een belastingvrijstelling van dik 31 miljoen euro. Experte Isabel Verhulst.
5: Een doorgeefschenking is een techniek om een dubbele belasting te vermijden naar de volgende generaties toe. Dus eigenlijk, je erft iets en je kunt dat meteen gaan doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. En in plaats van en de eerste keer erfbelasting te betalen en de tweede keer schenkbelasting, betaal je maar één keer de erfbelasting.
4: Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en tot 26 graden.

0: Oh, wat een geweldig begin van deze aperitief aflevering. Al zeg ik het zelf, dat waren de Ramones en Rock'n'Roll High School. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei, bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, 250 euro laad- of tanktegoed. Of 250 euro korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Actie geldig tot eind mei.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
6: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Yo.

Een disco-hit uit de jaren 70. Ja, er waren er heel veel in de jaren 70. Eentje daarvan was deze Luisa Fernandez en Lay Love on You bij Radio Nemerstad. Straks maken we plaats voor de informatiefjes. Eerst nog een aantal tracks. Tubi Checker komt eraan met de Limbo Rock. En dit van Katie Malua en de 9 Million Bicycles. There

Tante Tina, Tina Turner, What You Get Is What You See bij Radio Demerstad. Vandaag dinsdag 19 mei. Als u maandag 25 mei, volgende week maandag dus, niet weet wat te doen, wel, dan kan u om 8:30 s'avonds naar het kampvuurconcert gaan aan het kasteel van Horst met een extra show door Gabriel Rios. Well,

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Each Time You Break My Heart en ook deze I Promised Myself waren de dikke hits van Nick Kamen. CCR zat daarvoor nog met John Fogerty, The Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen The Rain? Laat het uit. We hebben er al genoeg gehad de afgelopen dagen natuurlijk, hè, wat regen betreft. Radio Nemersland heeft gelukkig de zon op je radio met The Whisper straks en The Beat Goes On. En dit van Linda Roos en Jessica. Now

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

Dit is Radio Dirmerstad, DAB Plus op FM, uiteraard via de World Wide Web. Of gewoon via de site, de app, zeg maar. Ja, zo is dat, de app die je kan downloaden op je smartphone. En dit is de muziek die jij wil, Rod Stewart, straks Every Beat of My Heart. Na 1, 2, 3, u kent hem ook, dit van Catherine Ferry.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
4: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
3: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116-3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
5: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
3: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parket onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Trotse Canadees, deze Bryan Adams heeft die laatst nog eens laten blijken. Toen in een zekere meneer Trump er ons attent op maakte dat hij graag Canada zou overkopen. Helemaal niks van aan, zei deze Bryan Adams. Run to you! Hij was degene die deze dinsdagmiddag aflevering in gang mocht zetten. Goedemiddag overigens.
1: De middag, Patrick van Laarde.
0: Tweede nummer van vanmiddag is een oude van Wiltura. En wat voor een. Eenzaam zonder jou, maar vandaag in de versie van Bart Kael

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Eerst was er de groep Boney M vanuit Duitsland. En dit zouden hun opvolgers moeten worden. Eruption. Ze hebben wel een aantal hits gescoord. Maar het lampje was zeer snel opgebrand. Dit was One Way Ticket. Een nummer uit 1979. En de volgende mevrouw die kan erg hoog zingen. Al begint ze het nummer erg laag. Dit is Liza Stansfield.

Ilse Daka en Happy Birthday Sweet 16. Die van 16 zullen waarschijnlijk wel niet naar de radio aan het luisteren zijn, want die horen op school te zitten. Hè? Maar dit nummer dragen we dan op aan iedereen die vandaag jarig is en die misschien wat anders te vieren heeft. Hè? Zo gaat dat hier bij de radio. Wist u overigens dat we een fanclub van Petula Clark in Haal hebben?

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

Zeg nu zelf, wie denkt niet met weemoed terug aan de disco swings die we uit de jaren 80 kenden? Dit was er eentje van Step by Step en Peter Griffin. Volgende zaterdag 23 mei om 11 uur wordt op de Citadel van Diest kolonel Blondeel herdacht. Aansluitend is er een gezellig samen zijn en kunt ook een bezoek brengen aan het Pegasus Museum. Ook dat is de moeite waard. Zondag 24 mei om 15 uur wordt in Averboden de Zinkse koers verreden over 76 kilometer. Start en aankomst op het Sint-Jan.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

lievelingen onder ons, die hebben waarschijnlijk een stukje Hucklebuck meegedaan met de Royal Showband Waterford. Volgende donderdag 21 mei om 20 uur houdt Lien Gerink in het cultuurcentrum Begijnhof een dienst een lezing over opvoeden en ouderschap. Daar is inderdaad vandaag wel wat over te vertellen. De toegang voor deze lezing is volledig gratis. Afsluiten doen we dit uur met

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
4: Een neuroendocrin carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek. Omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
3: Hermans stopt meteen met optreden. Ze is 72. Voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
5: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
3: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Het komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit. En ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis. Terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
6: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
3: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar. Zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. En Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

0: ganse familie Jackson nog eens bij elkaar gebracht in 1980. Dat was Lovely One aan het begin van het tweede uur van de middag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: De collega is net terug van de middagpauze en het is nu uw beurt om de middagpauze te houden. De boterhammetjes zijn gesmeerd en laat ze u vooral smaken. Goedemiddag overigens voor alle anderen die aanschuiven op dit ogenblik. Dit is

0: autowassen?
1: Check.
0: Je ramen wassen?
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

optimistische noot op de radio van Hot Chocolate. Everyone's a winner. Alleen in de oorlogen die op dit ogenblik uitgevochten worden, zijn er helaas geen winnaars. Over oorlog gesproken. Jasmina en Nino, jeugdliefdes, werden door de oorlog uit elkaar gerukt. Na jaren ontmoeten ze elkaar in Libanon, dat op de rand van verandering staat. Vanavond om 20:15 kan je in de Bogaard in Sint-Ruiden naar de zebrafilm A Sad and Beautiful World. Het verhaal van Jasmina en Nino. If you come

Mental as Anything. Ja, je moet maar op de naam van de groep komen. Hè. Live It Up, dat was hun grootste en ik denk ook hun enige hit in 1985. Volgende donderdag, 21 mei om 20 uur, brengt Sekushi psychedelische dansmuziek in de loods in Aarschot. Ik probeer me voor te stellen welk soort muziek dat is. Misschien moeten we toch maar eens gaan kijken. De toegang is overigens gratis.

Waar ik het bij de psychedelische dansmuziek niet echt wist wat ik moest verwachten, heb ik dit eens opgezocht. De Soca Dance. En ook dat is niet echt iets voor mij. Allemaal veel te ingewikkeld. Dat was Charles D. Lewis. Maandag 25 mei, volgende week dus tussen 8 en 18 uur, vindt op en rond het Sint-Jansplein in Averbode de Sinkse Rommelmarkt plaats. Een jaarlijks weerkerend evenement. Ik had het

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Mooi toch, deze van de Cats. Dat was Lia. We gingen alweer terug naar 1968. Aan het eind van de middag op deze dinsdag 19 mei. Collega's staan klaar om het roer over te pakken. Wij komen graag morgen bij u terug. Eerst

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het station van Diest is helemaal vernieuwd, dat hebben we eerder al gemeld. Maar het wordt ook door een snel stijgend aantal reizigers gebruikt en dat zet dan weer druk op de parkeerplaatsen. De NMBS-parking in Diest heeft een capaciteit van 520 wagens, maar op piekmomenten onvoldoende. CEO Sophie Dutortoir laat onderzoeken of de huidige parking kan uitgebreid worden in Diest en ze maakt die ambitie ook concreet. De bedoeling is om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden met 50% naar bijna 800 wagens. Sophie Dutortoir wil dat plan nog realiseren binnen de termijn van het huidige openbare dienstencontract tussen NMBS en de Belgische overheid. Dat loopt af in 2032. Het gemeentebestuur van Veerle-Luikdal heeft de knoop doorgehakt over de toekomstige verkeersinrichting van de zuidelijke LOP. Het gebied tussen Kruisstraat, Kapellestraat, Diestsebaan en Veerle-Dorp. Na een bewogen testfase met proefopstellingen in 2025 kiest Veerle-Luikdal nu voor een combinatie van definitieve maatregelen en enkele opvallende correcties. De belangrijkste wijziging omvat het herstel van het dubbelrichtingsverkeer in de Lakstraat en een deel van de Pastorijstraat, waarbij ook de proefopstelling rond de kapel nog voor de zomer wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke toestand. Tegelijkertijd wordt de fietszone in de Kapellestraat uitgebreid met Pastorijstraat, Mispad en Veldbraak, terwijl de enkelrichting in de Kapellestraat en een specifiek deel van de Kruisstraat definitief blijft. Meer informatie op de website van de gemeente.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Er komen veel reacties binnen op het nieuws over Margriet Hermans. Onder meer Camille, Isabella A. en James Cook wensen haar veel liefs en sterkte toe. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker en kan niet meer genezen. Dat zegt professor oncologie Amy de Haar Holleman.
5: Vaak is de ziekte al uitgezaaid, wat betekent dat het niet te genezen is en het verloopt vrij agressief. We zien vaak dat de eerste behandeling best wel goed aanslaat, maar helaas vaak heel kort. En dan komt de ziekte weer terug en dan moet er naar een volgende behandeling gezocht worden. Dus de overleving is helaas niet zo heel lang.
4: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen. Margriet heeft haar dat uitdrukkelijk gevraagd. De Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45 en werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

het land waar de chili con carne vandaan komt. Mexico met de Les Humphrey Singers. Hele fijne dinsdagmiddag allemaal. Welkom hier met Radio Demerstad op deze 19e mei. En ja, het komende weekend is het weer verlengd weekend, want het is Pinksteren. En ze geven ook nog prachtig weer. Zijn er al mensen die plannen gemaakt hebben om richting zee te trekken? Wel, dat wordt genieten. En ook hier bij ons de komende 2 uren.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van

0: 13 uur of op afspraak. 013 55 50 46.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Het is maar een kleine stap van Shocking Blue naar Bananarama uit de jaren 80 en Venus. En donderdag 21 en zaterdag 23 mei om 20 uur... dan brengt Leiris in zijn theater in Aarschot Black Comedy. En zaterdag 23 mei om 20 uur... dan treden Loud Love, Rich Widows en The Persecutors op... in het Jeugdhuis Stijl in Dies.

0: Annie Lennox en Dave Stewart samen vormden ze de groep Eurythmics met Here Comes the Rain Again. Weet je wat? We zullen eens gaan kijken.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgen is het nog wisselvallig met vaak veel bewolking en vooral in de voormiddag periodes van regen of buien. Het wordt wat zachter met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 18 à 19 in het centrum van het land. Afhankelijk van de opklaringen en zonneschijn. Aan zee wordt de wind dus vrij krachtig uit zuidwest met drukwinden tot 65 km per uur. In het binnenland is de zuidwestelijke wind matig en kunnen de rukwinden oplopen tot rond 50 km per uur. Deze namiddagen volgen er enkele buien, mogelijk vergezeld van een donderslag. En tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. De maxima die schommelen tussen 12 in de Ardennen, 15 à 16 in Vlaanderen en de wind is matig uit het zuiden. Vanavond en tijdens de komende nacht van dinsdag op woensdag, dan is het nog vaak zwaar bewolkt met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale deel van het land gaat trekken. Een onweer is dus niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het te snel droger met wat meer opklaringen. In het oosten vallen er ook nog soms minder intense buien en de minima die liggen tussen 8 en 13 graden en dat bij een matige wind die draait naar het zuidwesten.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Vanavond en tijdens de volgende nacht bereikt een nieuwe actieve storing ons land. En morgen woensdag ontwikkelt er zich nog een hoge drukgebied over Frankrijk. Maar over onze streken moeten we dus nog rekening houden met wat neerslag. En vanaf donderdag verplaatst dit hoge drukgebied zich naar Centraal-Europa en zorgt voor de aanvoer van stabielere, drogere en warme lucht naar ons land.

Dek je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Sister Sledge, and We All American Girls. En het zal je maar overkomen, een koppel dat op vakantie vertrekt. Ze zien dan ook via de trekker hoe een wagen richting de Franse grens rijdt, terwijl het parkeerbedrijf volhoudt dat een dure wagen toch nog bij hen staat op de parking. Het is om dood te vallen, nietwaar, Bart Herman? Want dit is Ik ga dood aan jou.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Crimes and That's Where the Happy People Go. Zoals maandag 25 mei om 20:30. Want dan begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met een extra show door Gabriel Rios.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Dit is zeker de populaire rommelmarkt die jarenlang op het Gouden Kruispunt heeft gestaan, verhuisde vanaf 1 juni naar de Citadel van Diest. Tot eind oktober kan je elke maandag terecht van 11 uur 's ochtends tot 15 uur in de namiddag. Begin vorig jaar moest de rommelmarkt na meer dan 20 jaar verhuizen van het Gouden Kruispunt. De eigenaars van de winkels laten de markt niet meer toe omdat ze de parking zelf nodig hebben. Even lijkt de parking van de Brabanthal een oplossing, maar ook daar snel geen plaats meer. Nu verhuist de rommelmarkt dus naar de Citadel van Diest. In het verleden lokte de markt met ongeveer 200 standhouders veel volk. En daar hoopt de organisatie nu opnieuw op. Wie in Hasselt in een rolstoel of een beperking op café of op restaurant wil gaan, botst nog vaak op drempels, letterlijk. Uit een nieuwe screening van de stad Hasselt blijkt namelijk dat amper 2 van de 68 onderzochte horecazaken volledig toegankelijk zijn. Toch ziet de stad Hasselt het project als een belangrijke stap richting toegankelijker uitgaansleven. De resultaten tonen dat Hasselt nog een stevige weg af te leggen heeft. Slechts 2 zaken, het Theatercafé en het Ursulinehof, behaalden een gouden toegankelijkheidsmedaille. 9 zaken kregen zilver en 35 zaken stranden op brons.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
5: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt vooral eigenlijk een duidelijke grens.
4: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al zo'n halve minuut op rood. Maar volgens zijn advocaat was Verhofstadt gewoon verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

Halve Boy en Halve Man van Nick Lowe. Hier aan het begin van het tweede uur van Tussennaad en Digitaal. Voor deze dinsdag de 19e mei. Het is dag 139 van dit jaar, 2026. En net op deze dag, zo'n 8 jaar geleden, Prins Harry die trad toen in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Straks nog meer feiten en een lijstje van de jarigen die wij nog even aan jou gaan voorstellen. We draaien om 3:30 dus even een plaatje van die jarigen. Onderweg zometeen de hits nog in deze Tussennaad en Digitaal van de Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Ook de Marvelous Marionettes van Doris Dee en de Pins. En eerst gaan we terug naar 78. Hier is Gary Rafferty en het prachtig plaatje dat heet Baker Street.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: altijd lekker. De koffiepauze met de Rolling Stones. En Sympathy for the Devil. Vandaag wordt zij 78. Ze staat op de lijst van de jarigen. Ik heb het namelijk over Grace Jones.
1: Hij vond weer bij oma op de

is altijd moeilijk een plaatje te kiezen van een jarige. Maar deze vond ik al mooi en lang niet meer gehoord op de radio. Victor Should Have Been a Jazz Musician. De jarige die vandaag 78 is geworden, Chris Jones, hier met Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Late at Night van Maywood. En vanavond van 20 tot 23 uur organiseert Ferm Zichem in de Hemmekes Open Deur. Je maakt er kennis met het programma van het komende seizoen. Toegang is gratis. En aanstaande maandag 25 mei tussen 7 en 15 uur... dan wandel je van aan de voetbalkantine van SK Deurne... voor de Drie Bekentocht door de vernieuwde doorgang van de Vallei van de Drie Beken. En dit is France Gall.

Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De mooiste.

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Alan Shapiro. In september wordt ze 80 jaar. Ongelooflijk toch, hè? Want haar doorbraak was op 14-jarige leeftijd in 1961... met het liedje Don't Treat Me Like a Child. En datzelfde jaar had ze ook nog deze grote hit te pakken. Die heette Walking Back to Happiness. Tot zover ook deze aflevering van Tussennaad en Digitaal... voor deze dinsdag de 19e. Zometeen tussen 4 en 6 kunnen we weer naar huis rijden... met de Spits, met Gunter Schepers. En wij zijn er morgen weer om 2 uur. Als laatste is hier nog Bonnie M...

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Heb je last van een wesp of horenaarsnest, dan moet je vanaf 1 juni in dienst een professionele verdelger contacteren. Voor de verwijdering van wespen en horenaarsnesten kan je niet langer terecht bij de brandweer van dienst. Het is ook belangrijk een betrouwbare verdelger te kiezen. De werken aan de parking van de sporthal aan de sportlaan in Haarlem zijn in uitvoering. Intussen is de bestaande verharding volledig opgebroken en zijn ook de nodige aanpassingswerken aan de nutsleidingen succesvol afgerond. De aannemer is gestart met de werfinrichting en plaatste al de eerste boordstenen. De komende 2 weken wordt er verder aan gewerkt, zodat de contouren van de parking en de rijweg duidelijk vorm krijgen. In de volgende fase worden de bestaande goten opgebroken en vervangen door nieuwe vlakke kantstroken. Aansluitend wordt de onderlaag van de rijweg in asfalt aangelegd en worden de parkeervakken verder ingericht. Verloop van de werken kan je verder volgen via halen.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
5: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting. Maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
4: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tiene zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, ja, Dancing on the Ceiling. Vroeger had dat allemaal gekunnen, maar of dat tegenwoordig nog verantwoord is.
1: De Spits op Demerstap met Gunter Schepers.
0: Zowaar dinsdag en welkom bij ons in de Spits. Ah.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
2: Actie geldig tot eind mei.
7: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

De weersvoorspelling voor de komende dagen en vooral voor het aankomende weekend in acht genomen. Het ziet er echt goed uit. Dan is het toch tijd voor een feestje. En dat deden we daarnet op de radio. Zonnige muziek uit de jaren 70. De Two Man Sound met Charlie Brown. Nu we toch aan het feesten zijn, nog een dansplaat erbovenop. Het is deze van Yazoo.

Ik lees net op het internet een overzicht van de landen met de meest gestresseerde werknemers. Europese landen bedoelen we dan. En België staat in de top 10. Ja. Griekenland is de absolute kampioen. En dat heeft te maken met het feit dat ze daar ondertussen een 6 dagen werkweek hebben ingevoerd. Stel je voor dat dat ook bij ons komt. Alhoewel met die supermarktoorlog, je weet maar nooit. En toen was het

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ze maakten een comeback eind jaren 80. De broertjes Gibb, de Bee Gees en met succes. Want dit was een bijzonder grote hit bij ons. Moet ergens in 1987 geweest zijn. En we draaien die plaat met heel veel plezier. De Bee Gees, You Win Again. In de spits bij Deverstad. Goedemiddag.

Rick Ashley, die kerel heeft zoveel hits gekend. Ze waren wel altijd in hetzelfde thema, maar het waren altijd grote hits. Ook die Together Forever die je net kon horen.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis

0: 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
1: Op zoek naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Yellow River, hoog tijd om de milieudienst erbij te halen. Iets heel anders, iets heel plezant. Dit weekend van zaterdag tot en met maandag, telkens van 12 tot 7, wordt op het domein Bekaf in Aarschot voor kinderen tot 13 jaar het Springkastelenfestival georganiseerd. Dat is geweldig. Gratis toegang voor de begeleiders. Bovendien, als je alles wil nalezen, onze Frits heeft het mooi opgelijst op onze website in de week.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
4: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
3: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen, onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
5: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
3: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
6: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
3: Dan wordt er normaal gezien over de centindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

0: is vandaag, zoals elk jaar, op 19 mei de dag van de huisarts. Het is dus een goed idee om je dokter vandaag eens een bloemetje te brengen. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

echt om kippenvel van te krijgen. Belle Perez heeft op Instagram een emotioneel eerbetoon gedeeld aan haar overleden echtgenoot. Want ze zouden vandaag 18 jaar samen geweest zijn. Maar het lot heeft jammer genoeg heel anders beslist.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Oh yeah, de Ballroom Blitz. Fantastische muziek van The Sweet. Zullen we de dansplaten eens opnieuw bovenhalen? We doen dat zometeen met Precious Wilson, zangeres van Eruption, Cry to Me. Maar eerst, dit is toch echt een klassieker. Daarvoor moeten we terug naar het gezegende jaar 1983. Veel gedraaid op de radio in der tijd, maar vooral ook op de dansvloer. Kon je erop dansen. Dit is de band In Deep and Last Night. The DJ Saved My Life.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge

volgende zaterdag om 11 uur, dan wordt in dienst op de Citadel kolonel Blondeel herdacht. En wel, daar wil ik wel meer over weten. Aansluitend is er een gezellig samen zijn en je kan ook een bezoekje brengen aan dat geweldige Pegasus Museum van de Paras in dienst. Zeker doen, het is de moeite waard. Bijna 6 uur, Willem neemt het over na de nieuwsupdate. En na Lee

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
4: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
3: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
5: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
3: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
6: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
3: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, namiddag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Franstalige rap eind van de jaren 80. Début de soirée en de nuit de folie. Daarmee begonnen we op deze bewolkte dinsdagavond 19 mei 2026. Welkom bij Radio Demestad. Dank je, Gunther, voor de spits. En toch wel het zware nieuws wat vandaag de dag heeft beheerst is de ziekte van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Heel veel sterkte, Margriet. En de liedjes, die zullen we blijven draaien. Jazeker hoor. En er komt er eentje aan.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Ja, ze is nog altijd even verliefd hoor. Suzy Quatro, als in 1979. She's in love with you. En de bekendste dierenarts ter wereld is in de regio. Vanmorgen heeft hij al een bezoek gebracht aan het veevoederbedrijf Meiten in Bekkevoort. En vanavond geeft hij dan een lezing in de Stadsfeestzaal in Aarschot. Om 19:30 begint hij eraan. Maar ik denk dat alle plekjes intussen ingenomen zijn. En vanavond om 19:30 kan je ook nog een lezing bijwonen van Tim Breis. Die werkte in Libanon met vluchtelingen en zette zich in voor vredesprojecten. En hij komt zijn beleving van het geloof vertellen in de Sint-Sulpiciuskerk in Diest. Om 19:30 begint die lezing. En morgenavond is er een film in Cinema Paradiso in Diest om 20:00. De film Beginnings over Anne en Thomas die afgesproken hebben wanneer ze hun dochters zullen vertellen dat ze uit elkaar gaan. Maar dan raakt Anne gedeeltelijk verlamd als gevolg van een beroerte. Beginnings morgenavond in Diest. Tickets bestel je online of overdag via Den Amer. En nu tijd voor muziek van The Who, want gitarist Pete Townshend wordt vandaag 81. En dit is een van de dikste hits 60 jaar geleden. Hier is Substitute.

muziek uit de Amerikaanse musical Hair. Dat was de groep Zen die in 1968 er een dikke nummer 1 hit aan overhielde. Nu donderdag, dan brengt Stan van Samang zijn voorstelling Vadertaal in het cultuurcentrum in Hasselt. Inkom €28, alle info via www.cch.be. En donderdagavond om 8:00 is Hans Kools te gast in de Negger in Scherpenheuvel met zijn voorstelling Zolang de voorraad strekt. Inkom daar €18. En Lynn Gerink die brengt donderdagavond in het cultuurcentrum Begijnhof in Diest een lezing over opvoeden en ouderschap. Toegang is gratis. En nu een madam die vandaag 78 wordt. Dat is Grace Jones. Ze had 1 nummer 1 hit bij ons in 1981. En dat is deze. I've seen that face before.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, wat een stem heeft deze Marty Webb. Ze was een musicalzangeres en dat hoor je er dan ook aan. Ze scoorde 1 keer in de hitparade in 1980. Dat was Take That Look Off Your Face. Vrijdag beginnen op het Sint-Jansplein in Averbode de Singse feesten en die duren het hele weekend lang. Vrijdagmiddag om 1 uur wordt er ingezet met een Rummy Cup wedstrijd in de feesttent op het Sint-Jansplein. En in diezelfde tent begint een half uurtje later een kaartspel Slagen Halen. Deelname daar €4. En 's avonds om 8 uur kan je deelnemen aan de Singse Quiz, gepresenteerd door Karel Bertelen. Ook dat allemaal in diezelfde feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode. Het gaat om ploegen tot 5 personen. Deelname per ploeg €25. En inschrijven kan je via de website singsekoers.be. Zeker de moeite als je een quizliefhebber bent. En nu een madame die in 1988 een paar dikke hits had. Stand Up For Your Love Rights was er eentje van. En hiermee begon het allemaal. Ze wordt 66 vandaag. Dit is Yes!

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

nieuwe lente, een nieuwe kleur. V&D in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie.

Ja, misschien heeft u wel wat gepland hè, voor het verlengde Pinksterweekend dat eraan komt. Voyage, voyage van Désirless uit Frankrijk. Hou je van toneel, dan moet je vrijdag en zaterdag in het Uilenspiegeltheater in Diest zijn. Want het toneelgezelschap Uilenspiegel opent dan telkens om 20:00 het theatercafé. Reserveren doe je via info@uilenspiegel.nu. En nu naar de Britse band Curiosity Killed the Cat. Want de leadzanger, dat is ene Ben Volpelieren Pierrot. Als ik dat goed zeg, ga maar door het leven met zo'n naam. Wordt er 61 vandaag. Dit is Down to Earth.

Ja, zo staan we weer met beide voetjes op de grond. Down to Earth, dankzij Curiosity Killed the Cat. En liedzanger Benedict Volpeliere Pierrot, zo heet hij voluit, die wordt vandaag 61 jaar. Goed. We gaan naar het nieuws van 7. Dat doen we met een comeback van Neil Sedaka in de 70s. Laughter in the Rain.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Scherpenheuvel-Zichem is het natuurgebied de Kloosterbeemden hersteld. Natuur en Bos heeft langs de Demer de historische vervuiling aangepakt. Meer bepaald afkomstig van het bedrijf De Senderlo Chemie. Daarnaast werd het gebied ook vernat, waardoor de waterkwaliteit beter is en er meer biodiversiteit zal komen. Enkel in de diepe bodem blijkt er nog wat verontreiniging te zitten, maar omdat alles permanent onder water staat, treedt er een soort chemische reactie op, waardoor alles wordt vastgezet en is er geen gevaar voor mens en natuur. En ook bij de bron, bij het bedrijf zelf, is er een aanpassing gebeurd. Ze werken nu inmiddels met andere methodes en de lozingsvergunning is ook strenger. De waterkwaliteit van de hulpen is daardoor uiteraard ook sterk verbeterd. Met andere woorden, het komt dus allemaal goed. De afbouw van het noodopvangcentrum op de site van kwartier Moorslede in Leopoldsburg is vroeger van start dan voorzien. Op 1 september kan het centrum weg. Sinds 8 april zijn er geen nieuwe bewoners meer opgevangen. Dat is 2 maanden eerder dan gepland. Sinds 4 mei worden bewoners verplaatst naar andere asielcentra. Alle anderen moeten ten laatste op 31 juli weg. Het verwijderen van de infrastructuur moet in augustus gebeuren, zodat het centrum op 1 september definitief de deuren kan sluiten. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
5: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
4: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald. En een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Het alternatief voor de centindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
6: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
4: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. De Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega, president Xi Jinping, ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Aresman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het nog tot 26 graden worden.

0: Heerlijke muziek, de Hollies, 1972. En toen hadden ze het over A Long Cool Woman in a Black Dress. En met succes. En daarmee begonnen we aan deel 2 van de show van deze dinsdag 19 mei hier bij Radio Demerstad. Hopelijk blijft u nog even. Wij doen dat ook tot 8 uur.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

0: De zomerhit uit 1989 van Kaoma. Dat is een beetje een opwarmertje voor de warme temperaturen die eraan komen volgend weekend. En met Pinksteren gaat het mooi weer worden en dat wordt genieten. Wat ik net las op de Facebookpagina van Guy Swinne van de Skeps onder andere, is dat er een beperkte vinyloplage uitkomt van het album, het bekende album Royalty in Exile van de Skeps. Ik ga eens even bellen met Guy Swinne. Hij zit wel in de wagen. Guy, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, hoe is dat er gekomen, die beperkte vinyloplage?
1: Ja, de bedoeling was eigenlijk dat die zou klaar zijn tegen de concerten in de AB. Maar zoals dat met vinyl al wel eens meer gebeurt, is dat niet op tijd klaar geraakt. En daarmee komt dat nu eigenlijk uit.
0: Ja, het is maar een beperkt aantal exemplaren, hè?
1: Ja, dat klopt. En het is ook een special edition, dus het is rood vinyl. En er staat een extra track op tegenover de originele vinylversie.
0: Ja.
1: Dus daar staat, hebben we nog een B-kantje van een van de singles bij opgezet. Dat nummer heet Motorcycle Boy. En dat staat erop als extra.
0: Okay.
1: Dus het is in feite niet dezelfde dan de originele Royalty in Exile die destijds in de jaren 90 is uitgekomen.
0: Oh ja, het is dus eigenlijk een beetje een collector's item, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja,
1: en ja, ik heb al een hele grote fan van Dist. Die had mij al gestuurd dat hem de plaat gekocht had.
0: Ja.
1: En die was nog verpakt in plastic. En ik zeg, dat is de nieuwe met de rode vinyl. Ik zou het niet weten, zegt hem, want de plastic zit er nog rond en ik ga het zo laten. Ik ga ze niet open doen.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, dat is inderdaad zo met de verzamelaars natuurlijk. Hè. Er zijn 1000 exemplaren beschikbaar, geloof ik, hè?
1: Dat kan, ik denk het, ja. Ik weet het eigenlijk niet juist hoeveel dat er gemaakt zijn.
0: Okay,
1: maar dus ik denk dat er 1000 zijn. Ja.
0: Dus de mensen moeten eigenlijk snel zijn als ze een exemplaar willen bemachtigen.
1: Ja, Frank en ik gaan ook een aantal winkels aandoen. Zo zit ik bijvoorbeeld nu zaterdag al bij Mono Pintado in Hasselt.
0: Ja.
1: Dan ga ik wat albums signeren en misschien ook een kort stukje live spelen. En dan de eerste woensdag van juni, ik weet niet van welke datum dat is, maar dan zitten we in de Music Mania in Gent.
0: Oh ja, de 3e juni, denk ik.
1: Ja, dat kan kloppen, ja.
0: Oké, okay, want dat is een woensdag.
1: Laten signeren en een kleine sessie te spelen.
0: Oké, okay, dat is heel fijn. Je kan het ook gewoon online kopen, geloof ik, hè? Want mensen die niet meteen naar een vinylwinkel kunnen.
1: Ja, dat klopt. Dat kan ook gewoon online besteld worden.
0: Ja, oké, okay, dat is fijn. Ik heb gezien dat er een link staat op jouw Facebookpagina, dus de mensen moeten daar maar eens op klikken en dan kunnen ze het album bestellen. Goed, Guy, ik wens je heel veel succes en ongetwijfeld gaat dat heel snel gaan. We gaan nog eens een nummer draaien uit Royalty in Exile. Ik heb hier gekozen voor Time, als dat goed is.
1: Ja, dat is prima.
0: Oké, okay. Goed. Guy, bedankt voor het babbeltje en heel veel succes, hè.
1: Graag gedaan. Dag.
0: Goedenavond, dag. Dat was Guy Swinne van de Skeps met dus een beperkte vinyloplage in rood vinyl nog wel van Royalty in Exile en een extra track Motorcycle Boy. Dus het is wel een collector's item. En wij draaien uit het album Time van de Skeps.

Een track van het album Royalty in Exile van de Scaps, waarvan nu dus een beperkt aantal exemplaren geperst zijn op vinyl, in rood vinyl nog wel. Dus je moet er wel snel bij zijn als je dit collectors item op de kop wilt tikken. Dit was nog een keer Time uit Royalty in Exile. Ja.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ja, je wordt daar vrolijk van, hè? Georgie Feynman, Alan Price en Rosetta uit 1971. Ik geef nog even de gegevens mee van de signeersessie van Guy en Frankie van de Scaps in Hasselt. Ze signeren de heruitgaven, zeg maar, in beperkte oplagen van Royalty in Exile. Nu zaterdag 23 mei om 1 uur in platenzaak El Mono Pintado Records. En die vind je in de Demerstraat nummer 93. Zaterdag aanstaande om 1 uur voor de signeersessie van Guy en Frankie. En nu naar een huldebetoon aan Odia Coates, de zangeres die overleed op de 19 mei 1991, 35 jaar geleden, aan de gevolgen van borstkanker. En Odia Coates die was ook te horen op de comeback-single van Paul Anka in 1974. En dat is dit mooie, Havin' My Baby, ode of een hulde aan Odia Coates.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Een liedje dat nog gecoverd werd door onze Kate Ryan. Maar dit was de originele 40 jaar geleden al opgenomen door de Française Mylène Farmer. Dat was Libertine. Nu zondag heel wat te beleven op het Chrysantheplein in Aarschot. Want daar vindt namelijk een rommelmarkt plaats. En in de namiddag tussen 2 en 5 is er kinderdisco en free podium.

En 's avonds om 8 uur allerlei live optredens. Toegang is gratis. Je kan zondag vanuit Diest ook weer op bedevaart naar Scherpenheuvel. Om 9 uur vertrekken ze aan het geboortehuis van Jan Bergmans in Diest. En je komt dan aan in Scherpenheuvel aan het info.toerisme. Je moet wel inschrijven via info@pelgrimswegen.be. Je vindt dat ook allemaal terug op onze website trouwens. En hou je van lange wandelingen zoals de Dodentocht of de Hagelandse 101, je kan je misschien al voorbereiden. Nu zondag om 9 uur vertrekt van op de Nieuwlandlaan in Aarschot een try-out voor de Hagelandse 101 van 42 kilometer. Je moet wel inschrijven en dat doe je op de website hagelandse101.be. En nu naar de 60s met Freddie and the Dreamers. En frontman Freddie Garrity, die overleed 20 jaar geleden in 2006 aan een trombose in de longen. Hij was 69. Dit zijn ze, Freddie and the Dreamers uit de 60s met I'm Telling You Now.

De frontman van Freddy and the Dreamers overleed 20 jaar geleden. Dat was I'm Telling You Now. En de volgende madame zou nog altijd in een ernstige toestand zitten, maar stabiel. En dan heb ik het over Bonnie Tyler.

een van de vele hits van Bonnie Tyler. En ja, het laatste gezondheidsbulletin is al een week oud. En toen werd gezegd nog altijd ernstig, maar stabiel. We hopen dat het goed komt. Dit was het voor vandaag. Ik ben er morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest kiest voor Sportoase als ontwikkelaar van Sportpark De Warande. Daar komt onder meer een nieuw zwembad, een atletiek piste, meerdere sportzalen en tennis- en voetbalvelden. De stad Diest betaalt de komende 30 jaar 2 miljoen euro per jaar voor de samenwerking. Voor de aanleg van de sportsite draagt de stad eenmalig 6 miljoen euro bij. Sportoase kwam als beste kandidaat naar voren in de gunningsprocedure van de stad. Sportoase heeft al meerdere publiek-private samenwerkingen in Leuven en Rotselaar. Het nieuwe zwembad krijgt een sport-, instructie- en recreatief bad en er komt ook een wellnessgedeelte met meerdere sauna's. Het huidige zwembad in Diest zou trouwens open blijven tot het nieuwe klaar is. In Hasselt zijn de werken gestart van een eerste woonproject rond budgethuren. Het zijn mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Die krijgen via de Vlaamse overheid een korting van 15% op de marktconforme huurprijs. Het zou op termijn de wachtlijsten voor sociale woningen moeten wegwerken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Juri Thijs van Greenpeace.
5: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
4: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Een dodelijk ongeval in Vrasene in Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Gené gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het tot 26 graden worden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Orkest stroomden oevers in de dark met de nummer wat ze uitbrachten in de maand april 1984. En het werd voor hen in Europa een van hun grootste hits. In een aantal landen werd het een top 5 hit, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, in Ierland, in Nederland en in België. Je hoorde de Locomotion en daarmee mochten ze vandaag de roadshow openen.
1: Goedenavond, roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Welkom erbij allemaal op deze dinsdagavond. We zijn de 19e mei nog altijd. En wat doen we het nu? Een beetje voorzichtig gaan in eerste instantie met dit vuurwerk van Camille.
3: Oh.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Dat waren de Rubettes die in 1973 nog niet bekend waren, maar ze maakten een aantal demo's. Dat is iets waarmee je naar een platenmaatschappij trekt om te laten horen wat je zoal kan. Ze maakten 4 demo's, waaronder The Sugar Baby Love, The Jukebox Jive en ook deze Tonight.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En nu Mike and the Mechanics, Over My

0: Ja, wie het nieuws een beetje volgt, en dat doen we allemaal wel een beetje zeker, hè, die weet wel dat vorige week Donald Trump te gast was in China. Vandaag was het dan weer de beurt aan Poetin. En wat die mannen allemaal bespreken achter die deuren, dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar laat ons hopen dat er een beetje vrede in de maak is ook. Vandaar nog eens deze plaat, John Lennon en Give Peace a Chance.
1: Jan de Groot.
0: En nu Snowy White uit 1984, The Birth of Paradise. So

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, wat ik daar straks al zei van het bezoek van Trump vorige week en Poetin deze week aan China. Dat ze daar achter gesloten deuren van alles bespreken. Misschien vinden ze daar ook wel oplossingen. Looking for clues, dat was Robert Palmer.

Let. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op de vriendenkring

mazda.be. Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaert, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.

0: Ja, ik zit zo net te denken dat het wel eens best een autobiografisch nummer kunnen zijn, want die mannen hebben nogal wat afgereisd. De Creedence Clearwater Revival en de Travelling Band.
1: Jan de Groot.
2: De Roadshow.
0: En nu Patti LaBelle. We gaan richting 9 uur met deze release. Straks het nieuws en daarna zijn we er weer. Heel graag. Tot zo.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jury Thijs van Greenpeace.
4: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
3: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat is nog niet duidelijk. Moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. En de NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen, als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vanavond en vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de...

Tom Petty en de Heartbreakers waren dat. En de gitaarsolo helemaal aan het einde. Je hoort hier nog een beetje. Die werd ingespeeld door Mike Campbell. En heel opmerkelijk, het is een lange solo. Maar hij heeft dat wel opgenomen in één take. En de roadshow hier bij Radio Demerstad bestaat uit twee takes. Wij zijn begonnen aan het tweede gedeelte. Goedenavond. Jan de Groot, roadshow. En de Beach Boys die zorgen vanavond, niet alleen vanavond, die mannen doen dat altijd. Ze zorgen voor Good Vibrations.

0: duurzaam resultaat. Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie,

0: efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Ja, kijk, als ze nu Amarillo zouden uitroepen als nieuwe Demerstad, dan zou ik vast en zeker de weg daar naartoe kennen. Maar voorlopig moet ik het antwoord schuldig blijven. Je hoorde Tony Christie.
1: Jan de Groot.
2: De Roadshow.
0: En nu Lobo komt eraan met I'd Love You to Want Me.
3: When

Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. Aanstaande zondag dan stap je vanuit het geboortehuis van Jan Bergmans in Diest in zijn voetsporen mee naar het infopunt toerisme in Scherpenheuvel. Dat gebeurt allemaal vanaf 9 uur zondagmorgen. Inschrijven kan via Visit Diest. En volgende week dinsdag om 8:15 staat in De Boogaard in Sint-Truiden de zebrafilm Yellow Letters geprogrammeerd. Het huwelijk van een koppel staat onder druk nadat ze hun baan hebben verloren. Ze trekken in Istanbul in bij zijn ouders. Deze film volgende week dinsdag in De Boogaard in Sint-Truiden om 8:15. En dit is David Bowie.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Jennifer Lopez was dat plaatje uit het begin van deze eeuw. 2001 schrijven we voor dit nummer. Ain't It Funny? En daarvoor nog eens Bart Peters samen met zijn radio's. En She Goes Nala. En nu gaan we het een beetje stilmaken. Agda en Dominique komen eraan.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Zet

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Josephine, heerlijk liedje van Chris Rea. Zo net voor 10 uur, het einde van deze roadshow is dat alweer. Maar ik heb nog 2 plaatjes voor je. We draaien nog Elvis Presley met Good Luck Charm. En daarachteraan die Electric Light Orchestra. En dan wordt het straks 10 uur, daarna de Nachtkracht bij Demerstad. Blijf er dus zeker bij. En wij zeggen heel graag tot morgen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
4: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
5: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
4: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
5: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
3: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
6: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeder, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en ze onderstrepen het belang van zelfstandigen.
3: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoepen blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brasschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
4: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
5: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
4: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
5: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
3: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt dan op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden dan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brascaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.